Dan op je rieuwe beach maatje, kan meer nek om bij de chavel loving Freddy en neer voet dan. Gaat om ook een kern modon je perre, bede ken logum koma. Bij jou kwam nek om beti, kom beti, kom beti. A bij jou kwam nek om beti chavani. Nou, kijk dan mega petica, je nek kat pen me megi. A dote ke tek men en nemen no e kerro chilling alivario, kimia rio, nyo alivario, kimia chel, kipier beach chima megi. O nyo petke chante macaro en no alivario en geen.